As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

0: Leicester FM. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: En elke soort en ieder en elk moet nou al stem laat tel en sal reg moet kies by die kruispad oor die rigting wat ons nou moet vat.

gezicht is oe. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

0: Steve se weergawe van Das Niks Soos Ware Liefde, Junita en Teens met Ek Sal. Kwart voor 12, tyd om te groet, dankie Clinicare. Julle maak die JKB program moontlik, dit is nou maandag tot vrydag, 9 tot 12 van die Steengris vir Clinicare. Môre is wiele woensdag saam met King Cars en dan gaan ons nou hoor, kon ek die voertuig verkoop het in hierdie 2 weke? Eish, ons gaan môre bykie hoor, wat het toe nou gebeur, ja of nee, kon ek of kon ek nou nie? Ons sal môre bykie daar praat met die manne van King Cars. Groot ding op pad ook daar van King Cars, wat later dan oor sal gesels ook. Maar ek speel uit met Fat Manse en Liani Myse, Duikies en Duikies, Kurt Darren, Bobby van Jaarsveld en die Kanye Warriors. Etienne Kalit staan by, hy gaan vir jou lekker resepte gee, lekker muziek maak, jou boodskappe top vermaak tussen 12 en 3, en dan die grootman Biknik, met die Biknik Drive van 3 tot 6. My kind of JK tot morgen, gaan groot, of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Luister FM.

best verstaan. Ik heb dan gestaan op een strand, een lange baan. Gebouw je handling om een roepie, nieuwjaarsfeest.

0: Gehoop die jaren, so die verlangen weg kon wees.
1: Was dit vir jou ook werkelijk, of het ek iets gemis?
2: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: Love it. Chris Stapleton, Tennessee Whiskey. Middag piknik. Jaak het my huidige man van 25 jaar een glasie wijn by die dans ontvang. Toe ek so drank aan, toe leem my verloofring onder my glas. Die eerste drankie en die eerste een, sê Irina. Haat hier het uitgewerk. Is piknik saam met jou, is goed om julle saam met my te hê. Dankie vir die deel van jou stories en jou ervarings. Ek geniet het so om jou beter te leer ken. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. As jy op soek is na voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. We Buy Cars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.
1: Is jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: My goeie koopwoorde val op dowe oor, en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor.

was ijzer in die kop. Jouw handen in jouw hoed. Jouw jas tot boven geknoopt. Jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet. De beloftes van jouw omdraai.

langsam zondag voor mij weer komt weg. Zou ik jou in het lap weg, hier in lach of naar die lang pad, na zomer visje jong, waar ik

skabra, zou ik dat zijn? En jij vraagt mij waar ons morgen zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals mis erin in die ogen, kleef jij aan mij.

sta je voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

0: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color. Hello.

0: En dit was natuurlijk die klanken daarvan, Rod Stewart met Young Turks. Tijd voor mij om te groeten. Baie, baie dankie dat je ingeskakel is hier op je lekker luisterstasie en dat je lekker samen met mij ook gekeur het hier op Awesome Teug. Altijd lekker, maar ga nergens heen. Ons het nog heerlijke muziek voor jou gelaai tot en met soos kyns voor 12 uur se kant. So blij jij net ingeskakel daar waar je is op je gunsteling radiostasie natuurlijk voor die beste lekker luister muziek. En natuurlijk onthou, ek gaan weer samen met jou keur dinsdag aand, elke dinsdag aand op Awesome Teug. Tussen 6 en 9. En totdat ons weer saam kuier, onthou net hierdie een ding. The best is yet to come.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

Zoals jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redig zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitter beest die dag breekt. Kan je troubles in je zak steek. Kom, maak jezelf vast. In het land roep je naam. Jezelf vast.

is meer als net maar bezigheid of haar afspraak verma. O'Neill moet al die kopers reel, maar hy gaan kommissie vra. Voor die tijd sal die mans gesels en vra dan oor die reen. By Dries het alles weg.

zei, niemand is kwaad nie, en albei is vrij. Kom kijk deur die ruiten, die nacht staan in blom. Woorden word buiten, want hartseer is stom.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

je laat achterblij om te wachten voor mij. Als alles om jou wegraakt en die wereld jou maar mantra, als die meren om jou begin kraak, die gemmer brandewijn men raak, tussen steegjes en gebouwen, en Bernetstraatse ochendkouwe, voor die wetloop tot stof gedwongen, dan komt die stilte wat jouw huis toe wil brengen.